0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Veel hinder vanmorgen door de nationale vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. De politie zoekt nog uit wat de aanleiding was voor die schiet- en vechtpartij. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massaal arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. Het Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks. Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.
2: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenland. Te leven.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Veel hinder vanmorgen door de nationale vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massaal arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. Het Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
6: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in an unmarked vehicle and whisked him away.
5: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.
1: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven. Leven.

disco uit de jaren 70. Daarmee kwamen we binnen op deze vrijdag 9 oktober. Ja, ja, vrijdag, voor je het weet is, die werkweek weer ten einde. Hele goeiemorgen, van harte welkom in de ochtendshow.

iconisch nummer, zo mag je dat toch wel zeggen, van Whitney Houston, I Will Always Love You. De voor Technotronic, ook zo'n strafnummer uit de jaren 80. Pump Up the Jam. Straks de Pet Shop Boys, maar nu Laura Pausini.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

is ze bezig met de wereldtournee, deze Shakira. Maar jammer genoeg ook met een tussenstop richting rechtbank. Want dinsdag is ze met haar ex-partner Gerard Piqué voor de rechter moeten verschijnen voor een omgangsregeling voor hun twee zoons te bespreken. Want de Colombiaanse zangeres wil dat haar kinderen minder vaak tussen Miami en Barcelona vliegen. Want de vader woont in Barcelona en zij in Miami. Enfin, je ziet, het is overal iets. Hier is Coldplay met Magic.

0: je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

Met Eken, waar dat. We gaan even naar buiten kijken. En dan zien we dat het toch vandaag eerst een zwaar bewolkte dag wordt. Met regen en motregen vanaf het westen. Maar geleidelijk aan, en vooral dan toch in de middag, vanaf de middag toch, wordt het vanaf de kust vaak droog. Met enkele opklaringen. De temperaturen halen zo'n 15 graden vandaag. Perfect herfstweer eigenlijk. Hier is Elton John.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

Disco op zijn best dankzij de Shapeshifters met Lola's Team en voor Roxy Dekker met Bare Minimum. En daarmee staat hij al 6 weken in de hitlijst. We gaan even naar 1989. Dit is Billy Joel, We Didn't Start the Fire. En daarna is het beurt aan Suzanne en Freek.

een lichtje branden. Dat doen ze nog altijd, denk ik, voor elkaar. Suzanne en Freek waren dat. We gaan naar het nieuws van 8 uur. En dan is het de beurt aan Jeroen Verkruijsen. Daarna ben ik er terug. Hier is nog 5 Star. Tot zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Veel hinder vanmorgen door de nationale vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massaal arrestaties in Antwerpen-Noord in de strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. Het Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
5: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in unmarked vehicle and whisked him away.
4: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.
6: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
7: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
6: Is goed. Wasso-matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
7: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Meestal geeft hij er een stevige lap op, hè? Alice Cooper, ooit nog naar de Luxe Feesten geweest trouwens. Je hoorde hem met How You Gotta See Me Now. Ik denk het enige rustige nummer dat hij ooit gemaakt heeft. Maar meteen een wereldhit. Hij is trouwens een aantal dagen geleden nog gelauwerd in de Verenigde Staten. En er is een nieuw boek uit, een nieuwe biografie rond de man. Goedemorgen, vrijdag 9 oktober zijn we. Iets na 8 uur. Van harte welkom in de ochtendshow. Ik heb je nog een leuke plaat mee, of 10, 15. En ik hoop dat, dat ik daar het meeste van ga kunnen draaien. Een beetje hits, een beetje classics, zo gaat dat. Goedemorgen, van harte welkom.

maakte de doedelzak wereldberoemd. Buzz and Dree Real hoorde je van Yves Gehaande voor Love Unlimited Orchestra. I'm so glad to be a woman. Straks nog meer fijne platen zoals daar zijn. Tammy Wynette, onze radioklassieker. Die komt er dan aan voor jou straks. En ook Sienna Spiro staat hier nog klaar. Maar dit is ook heel mooi. Dit is Maaike Oudboter.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenterlds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Caroline de Douw komt uit Gent. Je kent ze misschien wel van de Vlaamse telenovelle Milo. Daar speelde ze de rol van Jasmin Eekhout. En natuurlijk ook de Voice van Vlaanderen.

is ook gepasseerd in 2022. Je hoorde haar met Schaduw van Jezelf. Don't tell me this is over now.

favorite song van Michael Jackson. Onze radioclassieker, dat is een oude kraker. Oorspronkelijk geschreven in 1968. En het nummer is in amper een twintigtal minuten klaargestoomd. Ik heb het over niemand minder dan Tammy Wynette met Stand By Your Man. Komt er straks aan voor jou, met deze van Status Quo.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging, en dat met aflevering 13, is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag weer, en dat om 5:50. Het tweede seizoen van Borgen is er om 10:50. En Sterrenwensochtend, dat is er om 11:50. Huisgenoten is er om 12 uur. En Clips à la carte zijn er om 11:50. Comedy is er om 12:30. En het boekenfoyer 2026-2027, dat is er om 11:55. Samana TV is er om 11:55. En Axel Noor is er om 11:55. Kinderen van Zeppos is er om 14:50. En Diana in Cannes, dat is een film, is er om 14:50. Het Cultuurkanaal is er om 14:50 en Bonanza is er om 16:00. Sterrenwensenavond is er om 17:45 en De Dingen des Levens met aflevering 14.338, dat is er om 17:50. Mooi en met oogloos met aflevering 9547 is er om 18:55 en Onderweg in Noord-Europa is er om 18:55 vanavond.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

heeft er meer last van dan wij, hè? Lady Gaga en de paparazzi. Die fotografen die urenlang in een boom kunnen zitten wachten tot je buiten komt als beroemdheid. Of je echt wel achtervolgen op hun motor. Of whatever, die mannen zijn zo gek als een achterdeur. Maar je wordt er ook gek van. Lady Gaga, die kan er alles over vertellen. Je hoort haar met de hit uit 2009, Paparazzi. Als je eens een muzikaal concert wil meepakken, maar iets totaal anders dan dat je gewoon bent, een beetje out of the box, dan kan je dit weekend terecht in Dendermonde, want daar vindt een nieuw bijjaarconcert plaats in Dendermonde. Dit weekend komt Bart Jacobs, en Bart Jacobs is de organist titularis van de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele-kathedraal langs, en hij zal op het Marcussenorgel spelen in de kerk van Sint-Gilles buiten. Als je dat wil meemaken, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Komende zondag om 15 uur in de Sint-Gilleskerk aan de Sint-Gilleslaan en Sint-Gilles Dendermonde. Nu even iets anders. Dit zijn Stereo MC's.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 9 oktober. Dit is het regionale nieuws. Spectaculaire beelden uit Gent gisteren. De waaghalzen van VZW Offshore hebben de Gentse binnenwateren omgetoverd tot een wel heel bijzondere wakeboardlaan. Omdat het water in de binnenstad momenteel veel groen zit door een dikke laag eendekroos, zagen zij dat als de perfecte uitnodiging voor een ludieke stunt. Hoewel wakeboarden op de Gentse binnenwateren eigenlijk niet is toegestaan, trokken de vrienden zich daar weinig van aan. Met een boot en de nodige begeleiding scheurden ze dwars door het centrum richting het Gravensteen. Volgens de organisatie was het vooral een manier om te tonen dat de wereld een speeltuin is, al was het door de dikke laag kroos en verborgen obstakels wel een hele uitdaging. In Sint-Niklaas moeten weggebruikers in de Stationsstraat de komende tijd rekening houden met extra hinder. Door de sloopwerken voor de herontwikkeling van de Reinaardgalerij is er tijdelijk meer werf- en vrachtverkeer in de straat. Het stadsbestuur benadrukt dat de straat toegankelijk blijft voor voetgangers en fietsers, maar adviseert hen om tot begin december een alternatieve route te kiezen, bijvoorbeeld via de Kleine Laan en de Hofstraat. Voetgangers worden aangeraden om aan de oneven kant van de straat te wandelen ter hoogte van de boeken- en speelgoedwinkels om zo conflicten met het zware verkeer te vermijden. Als alles volgens plan verloopt, duren de werken tot begin december, waarna het bouwverlof tijdens de kerstperiode voor een verkeersluwe periode zorgt. Studenten en medewerkers van Hogeschool Odyssee in Aalst kunnen voortaan even ontsnappen aan de drukte. De campus heeft een nieuwe stiltekamer geopend, een prikkelarme plek waar je in alle rust kan mediteren, bidden of gewoon even de ogen kan sluiten. De Hogeschool zette deze stap na een bevraging bij bijna 400 studenten die aangaven behoefte te hebben aan een moment van rust tussen de lessen door. Wie liever wat stoom afblaast, kan terecht in de vernieuwde ontspanningsruimte. Daar staan nu onder meer een massagestoel, een roeimachine en een pingpongtafel klaar voor de nodige ontspanning. En het Dendermondse stadsbestuur trekt de subsidies voor de carnavalscomité's in de stad en in Baasrode gelijk. Tot nu toe kreeg het comité van het centrum meer geld, maar vanaf volgend jaar ontvangen beide organisaties elk ruim 15.300 euro per jaar. Volgens het stadsbestuur is dit een logische stap, aangezien beide comité's een vergelijkbare inspanning leveren voor hun stoet. De stad noemt carnaval levend erfgoed dat mensen verbindt. Bij de orde van de palingboer in Baasrode reageren ze enthousiast. Ze zien de verhoging als een mooie erkenning voor hun werk in de aanloop van hun 63ste carnaval. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 9 oktober. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
5: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

kennen het allemaal, de ups en downs van het leven. Soms zit het leven mee en vervolgens zitten we in ruw vaarwater. Ieder krijgt zijn eigen deel. Het overlijden van geliefden, het verliezen van een job, een ruzie, het verlies van je gezondheid, een kleinkind met een beperking, een scheiding en zo meer. Ben je op zoek naar achtergrond en informatie omtrent jouw leven met een gemis? Of probeer je anderen te helpen in hun zoektocht, maar weet je niet goed hoe? Dan kan je op maandag 19 oktober een lezing volgen door Ann Illichems, verlies- en rouwconsulent, trainer en coach in persoonlijke vaardigheden. Deze lezing gaat door in het ontmoetingshuis De Mozart in de Kazernestraat 80 te Lokeren van 2 tot 4 uur. In deze lezing belicht je het proces dat we doorgaan en de factoren die een invloed hebben op het verwerkingsproces.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Plus, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Er zitten opnieuw minder leerlingen op de Vlaamse schoolbanken. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal tot net geen 1,2 miljoen. Dat zijn er enkele duizenden minder dan vorig schooljaar. Vooral het katholiek onderwijs wordt getroffen. De terugval heeft te maken met een daling van het aantal geboorten, vooral in de Westhoek en in verschillende Limburgse gemeenten. Het katholiek onderwijs verwacht dat die trend zich zal doorzetten. Daardoor dreigen scholen met te weinig leerlingen op termijn te moeten sluiten. In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee plaatselijke ambtenaren doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole van vuurwapens. Het gaat om een man van 45 en een vrouw van 54. Een verdachte van 60 is gearresteerd. Hij raakte licht gewond toen hij een kogel in zijn been kreeg. De man had zich urenlang schuilgehouden in een huis. De politie omsingelde de woning en schakelde speciale eenheden in. Buurtbewoners moesten binnenblijven of de omgeving vermijden. De Verenigde Staten en Oekraïne gaan opnieuw met elkaar praten over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Oekraïnse onderhandelaars ontmoeten vandaag en morgen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff in de VS. Ze zullen het onder meer hebben over een mogelijk staakt het vuren, extra militaire steun en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Zelensky verwacht dat ook een Europese delegatie aan de gesprekken deelneemt. Bij onlusten in een gevangenis in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa zijn 10 doden gevallen. De slachtoffers zijn 9 gedetineerden en een minderjarige bezoeker. 16 gevangenen raakten gewond. De politie en het leger kwamen massaal ter plaatse om de orde te herstellen. De precieze aanleiding voor het geweld is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Het is zwaar bewolkt en winderig met geregeld wat regen of motregen. Na de middag wordt het tijdelijk droger en klaart het wat op. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden. Morgen krijgen we een wisselend bewolkt weerbeeld met mogelijk nog enkele buien. We halen dan een graad of 15 graden.

Ooit was er Roxy Music. Ja, een groep die uit elkaar is gevallen. En toen kwam er het soloalbum Boys and Girls van Brian Ferry. Daaruit Slave to Love uit 85. Het is alweer de laatste voor deze week. We zijn vrijdagochtend 2 uur lang classics en hits hier tussen 10 en 12 uur.

De Britse DJ en producer Francis Wright, beter bekend als Felix, bracht dit nummer uit. Begin van de jaren 90, een dansklassieker hier bij ons. Dat was Don't You Want Me.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter.

0: Octavius, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zijde. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

alweer zo'n nummer dat gebaseerd is op een bekende melodie van lang geleden uit 1969. Nana, hey, hey, kiss him goodbye van Steam. En daarop is dit nummer gebaseerd. De Braziliaanse Luisa Sonza, de Franse Willy William en dan Chris Cross Amsterdam. Dat was My Oh My.

Your Babies. Ja, geen kinderliedje, maar eerder een beetje de zachtere romantische kant die we laten horen van Simply Red uit hun succesvolle album Stars, begin van de jaren 90. Simply Red was dat. En For Your Babies. En met dit nummer gaan we nog eens richting Nederland. Dit is Frank Boeien met Zwart-Wit.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

Een nummer geschreven door Jasper Steverlink. Paulien Mathuus was dat. Ze won in 2013 het tweede seizoen van The Voice van Vlaanderen in het team toen van Koen Wouters. En het was meteen ook het begin van haar muziekcarrière. Zo dadelijk is er het regionale nieuws hier bij ons, bij RBS. Ik ben er zo terug tussen 11 en 12 met deel 2. Regionaal nieuws, je krijgt het vandaag van collega Bart.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 9 oktober. Dit is het regionale nieuws. Spectaculaire beelden uit Gent gisteren. De waaghalzen van VZW Offshore hebben de Gentse binnenwateren omgetoverd tot een wel heel bijzondere wakeboardlaan. Omdat het water in de binnenstad momenteel felgroen zit door een dikke laag eendekroos, zagen zij dat als de perfecte uitnodiging voor een ludieke stunt. Hoewel wakeboarden op de Gentse binnenwateren eigenlijk niet is toegestaan, trokken de vrienden zich daar weinig van aan. Met een boot en de nodige begeleiding scheurden ze dwars door het centrum richting het Gravensteen. Volgens de organisatie was het vooral een manier om te tonen dat de wereld een speeltuin is, al was het door de dikke laag kroos en verborgen obstakels wel een hele uitdaging. In Sint-Niklaas moeten weggebruikers in de Stationsstraat de komende tijd rekening houden met extra hinder. Door de sloopwerken voor de herontwikkeling van de Reinaardgalerij is er tijdelijk meer werf- en vrachtverkeer in de straat. Het stadsbestuur benadrukt dat de straat toegankelijk blijft voor voetgangers en fietsers, maar adviseert hen om tot begin december een alternatieve route te kiezen, bijvoorbeeld via de Kleine Laan en de Hofstraat. Voetgangers worden aangeraden om aan de oneven kant van de straat te wandelen ter hoogte van de boeken- en speelgoedwinkels om zo conflicten met het zware verkeer te vermijden. Als alles volgens plan verloopt, duren de werken tot begin december, waarna het bouwverlof tijdens de kerstperiode voor een verkeersluwe periode zorgt. Studenten en medewerkers van Hogeschool Odyssee in Aalst kunnen voortaan even ontsnappen aan de drukte. De campus heeft een nieuwe stiltekamer geopend, een prikkelarme plek waar je in alle rust kan mediteren, bidden of gewoon even de ogen kan sluiten. De Hogeschool zette deze stap na een bevraging bij bijna 400 studenten die aangaven behoefte te hebben aan een moment van rust tussen de lessen door. Wie liever wat stoom afblaast, kan terecht in de vernieuwde ontspanningsruimte. Daar staan nu onder meer een massagestoel, een roeimachine en een pingpongtafel klaar voor de nodige ontspanning. En het Dendermondse stadsbestuur trekt de subsidies voor de carnavalscomité's in de stad en in Baasrode gelijk. Tot nu toe kreeg het comité van het centrum meer geld, maar vanaf volgend jaar ontvangen beide organisaties elk ruim 15.300 euro per jaar. Volgens het stadsbestuur is dit een logische stap, aangezien beide comité's een vergelijkbare inspanning leveren voor hun stoet. De stad noemt carnaval levend erfgoed dat mensen verbindt. Bij de orde van de palingboer in Baasrode reageren ze enthousiast. Ze zien de verhoging als een mooie erkenning voor hun werk in de aanloop van hun 63ste carnaval. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 9 oktober. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: werd geboren in Kenia, vooral ook bekend omwille van zijn bijzonder talent om te fluiten in zijn nummers. Ja, Roger Whittaker was dat. Een van zijn bekendste liedjes, The New World in the Morning.
1: De lekkerste liedjes, de grootste hits. Je hoort ze hier met Guy de Prater.

Hij begon zijn carrière in de jaren 80 als DJ en als rapper. En later groeide hij uit tot een van de bekendste Italiaanse popartiesten. Een muzikale duizendpoot was het ook, deze Jovanotti. En Libera l'anima. En als ik goed kan tellen, dan zijn ze met vijf, die mannen van Five. Hier zijn ze nog eens. Let's dance.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Veloutheek Steeman. Want ik heb

0: echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
0: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
0: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

bekend dankzij Like Me. En zij bouwde een carrière op in Nederland als zangeres en tekstschrijfster. Ja, twee jonge artiesten uit België en Nederland die samengebracht werden in de studio. Maxime en Babette was dat met Hoe dan ook.

De drie broers waren nog piepjong destijds in 97, 11, 14 en 16 jaar oud. Er was eerst de trage versie van dit nummer en een jaartje later kwam dan deze pophit uit. Dat was Henson met M-Bop.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

protestlied tegen de gevangenschap van Nelson Mandela in Zuid-Afrika in 1984. Toen zat Nelson al 20 jaar in de gevangenis. En het heeft nog 6 jaar geduurd tot 1990, vooraleer hij vrij kwam. En daarmee zijn we zowat toegekomen alweer aan het einde van het programma vandaag. Het was de laatste voor deze week trouwens. Het weekend staat voor de deur. Ik knijp er een paar dagen tussenuit. Ik wens je een fijn en prettig weekend. En we horen elkaar terug hier bij ons bij RBS aanstaande maandag om 10 uur. Tot maandag.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Kom op tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden en er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Er komt ook een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over complexe kankers. Die moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij die dure persoonlijke therapieën. En dieseltanken wordt morgen weer fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter. Aan de pomp betaal je dan maximaal €2,49 per liter. Op een tankbeurt van 50 liter komt er zo €5 bij. Ook stookolie wordt morgen fors duurder. Daar komt 8 cent per liter bij. De prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inspanningen voor vrede en internationaal recht. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze was ook rechter bij de internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden. LeBron James heeft zijn debuut gemaakt bij de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse basketbalster verloor met zijn ploeg met 114 tegen 108 van Brooklyn Nets in een oefenwedstrijd. James speelde 18 minuten en maakte 10 punten. Hij gaf ook 5 assists en pakte 4 rebounds. James verliet afgelopen zomer de Los Angeles Lakers na 8 seizoenen. Hij is 41. Zwaar bewolkt vandaag met kans op een bui en tot 16 graden. Morgen wat meer opklaringen, maar ook nog wolken en soms regen. Hoogstens 15 graden dan.
1: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Daar neem ik je mee naartoe. Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 1 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 9 oktober. Dit is het regionale nieuws. Spectaculaire beelden uit Gent gisteren. De waaghalzen van VZW Offshore hebben de Gentse binnenwateren omgetoverd tot een wel heel bijzondere wakeboardlaan. Omdat het water in de binnenstad momenteel felgroen ziet door een dikke laag eendekroos, zagen zij dat als de perfecte uitnodiging voor een ludieke stunt. Hoewel wakeboarden op de Gentse binnenwateren eigenlijk niet is toegestaan, trokken de vrienden zich daar weinig van aan. Met een boot en de nodige begeleiding scheurden ze dwars door het centrum richting het Gravensteen. Volgens de organisatie was het vooral een manier om te tonen dat de wereld een speeltuin is, al was het door de dikke laag kroos en verborgen obstakels wel een hele uitdaging. In Sint-Niklaas moeten weggebruikers in de Stationsstraat de komende tijd rekening houden met extra hinder. Door de sloopwerken voor de herontwikkeling van de Reinaardgalerij is er tijdelijk meer werf- en vrachtverkeer in de straat. Het stadsbestuur benadrukt dat de straat toegankelijk blijft voor voetgangers en fietsers, maar adviseert hen om tot begin december een alternatieve route te kiezen, bijvoorbeeld via de Kleine Laan en de Hofstraat. Voetgangers worden aangeraden om aan de oneven kant van de straat te wandelen ter hoogte van de boeken- en speelgoedwinkels om zo conflicten met het zware verkeer te vermijden. Als alles volgens plan verloopt, duren de werken tot begin december, waarna het bouwverlof tijdens de kerstperiode voor een verkeersluwe periode zorgt. Studenten en medewerkers van Hogeschool Odyssee in Aalst kunnen voortaan even ontsnappen aan de drukte. De campus geeft een nieuwe stiltekamer geopend, een prikkelarme plek waar je in alle rust kan mediteren, bidden of gewoon even de ogen kan sluiten. De Hogeschool zette deze stap na een bevraging bij bijna 400 studenten die aangaven behoefte te hebben aan een moment van rust tussen de lessen door. Wie liever wat stoom afblaast, kan terecht in de vernieuwde ontspanningsruimte. Daar staan nu onder meer een massagestoel, een roeimachine en een pingpongtafel klaar voor de nodige ontspanning. En het Dendermondse stadsbestuur trekt de subsidies voor de carnavalscomité's in de stad en in Baasrode gelijk. Tot nu toe kreeg het comité van het centrum meer geld, maar vanaf volgend jaar ontvangen beide organisaties elk ruim 15.300 euro per jaar. Volgens het stadsbestuur is dit een logische stap, aangezien beide comité's een vergelijkbare inspanning leveren voor hun stoet. De stad noemt carnaval levend erfgoed dat mensen verbindt. Bij de orde van de palingboer in Baasrode reageren ze enthousiast. Ze zien de verhoging als een mooie erkenning voor hun werk in de aanloop van hun 63ste carnaval. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 9 oktober. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
7: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
8: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

van de vele hitsingles van Rod Stewart. Dat was Crazy About Her. Zo, je merkt dan alles dat het weekend eraan komt. Doen we uiteraard ook met de muziek daar een schepje bovenop. Zometeen de radio's of de radio's met SOS to an Angel. Maar eerst deze mooie single van Patrice Russian uit 82, Forget Me Nots.

De radio's met SOS Stone Angel. En zo komen we aan onze eerste drieling voor vandaag. Met straks Birdie, People Help the People. Er is Udo met Winter in July. Ja, dat bestaat. En ja, ik zei het net al, het weekend komt er met terrassenschreden aan. En daarom de muziek die gaat ook zo'n beetje in die richting. Bijvoorbeeld met deze Two Brothers on the Fourth Floor. His Dreams Will Come Alive.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Lekker chillen met Busta Rhymes en Mariah Carey. Dat was I Know What You Want. Daarvoor recent werk van Bauza op uw radio. Dat was de single Magnetic. Bazaar, Sef en Faisal. Die drie die hebben de single Ooit Komt Er Een Dag. Gaan we zo meteen op de radio brengen. Niels Willem die komt straks in het Frans tellen van 1, 2 en 3. Maar dit is U2 With or Without You.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Beste leuke single ooit komt er een dag van Bazaar, Sef en Faisal. Steps die hebben de single Better Best Forgotten. We draaien ook nog Enya met het mooie Orinoco Flow. En eerst tijd maken voor deze grote meneer. Deze jammer genoeg niet meer onder ons. Heeft fijne muziek gemaakt. Hier is George

0: Michiel Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Kom op tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden en er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Er komt ook een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over complexe kankers. Die moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij die dure persoonlijke therapieën. En dieseltanken wordt morgen weer fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter. Aan de pomp betaal je dan maximaal €2,49 per liter. Op een tankbeurt van 50 liter komt er zo €5 bij. Ook stookolie wordt morgen fors duurder. Daar komt 8 cent per liter bij. De prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inspanningen voor vrede en internationaal recht. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze was ook rechter bij de internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden. LeBron James heeft zijn debuut gemaakt bij de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse basketbalster verloor met zijn ploeg met 114 tegen 108 van Brooklyn Nets in een oefenwedstrijd. James speelde 18 minuten en maakte 10 punten. Hij gaf ook 5 assists en pakte 4 rebounds. James verliet afgelopen zomer de Los Angeles Lakers na 8 seizoenen. Hij is 41. Zwaar bewolkt vandaag met kans op een bui en tot 16 graden. Morgen wat meer opklaringen, maar ook nog wolken en soms regen. Hoogstens 15 graden dan.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buiten. Leven.
7: Wat zijn de voordelen bij Wassomatic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wassomatic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wassomatic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

We hadden graag wat meer gehoord van die Julian Lennon, maar dit was zijn bekendste hit, Too Late for Goodbyes. Daar sta je dan uiteraard. Staande van Samhang, die komt nog langs vandaag met zijn single Scars. Er is Inner Circle met Sweat. Je weet wel, de single van Alalalalalong uit 92. Er is Aha met Humping High and Low. En dan deze single van Pet Shop Boys, hier uit 90, So Hard.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

hoorde dat je stiekem meezong met deze It's My Life van Bon Jovi. Daarvoor was er Sunburn met My Body Isn't Ready. Het onze wel, want we zijn klaar voor het weekend uiteraard. Straks de Crooners met Laila, maar nu Dionne Warwick en Stevie Wonder. That's what friends are for. Yes, indeed.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

prima radiosingle Alex Warren met Fever Dream. Straks komt Wiltura nog eens langs met zijn twee verliefde ogen. John Waite, die is er met Missing You. En hier is deze grote mevrouw, Celine Dion, Think Twice.

0: NOS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
0: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
0: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 3 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In de buurt van Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen hebben de grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering verstoord. Ze bekogelden de politie met vuurwerk, stenen en glazen flessen en staken ook verschillende deelfietsen in brand. Agenten vuurden traangas af en zetten het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De jongeren mengden zich tussen de betogers om hun ongenoegen te uiten over de besparingen in het Frans talig onderwijs. Volgens hen is geweld de enige manier om gehoord te worden. Verschillende heethoofden zijn opgepakt. Er is dit jaar al meer geld uitgetrokken voor de bouw en renovatie van sociale woningen dan in heel 2025. Dat zegt toch Vlaams minister van Wonen De Prateren. In totaal gaat het om ruim 1 miljard euro. De versnelling moet onder meer helpen om de lange wachtlijsten terug te dringen. Bouwfederatie M-Beeld is tevreden met de evolutie en pleit ervoor om dit tempo aan te houden. Premier De Wever bekijkt vandaag met zijn coalitiepartners of ze dit weekend verder onderhandelen over de begroting tot alle knopen zijn doorgehakt. Ze zoeken 10 miljard euro om die begroting op orde te krijgen. Tegen dinsdag moet er een akkoord zijn, dan legt De Wever normaal zijn beleidsverklaring af in de Kamer. De helft van de twintigers in ons land die een huis kopen, krijgt daarbij financiële steun van de ouders. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om zo'n 54.000 euro. Twintigers hebben het al maar moeilijker om op eigen houtje een woning te kopen. En Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Shanghai. Hij verloor in de tweede ronde nipt van de Fransman Quentin Halys. Bloks won de eerste set, maar verloor de tweede en derde. Daardoor grijpt hij naast een topduel met Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste op die ranglijst. Het is grijs met af en toe wat regen of motregen bij een temperatuur tussen 14 en 18 graden. Morgen wisselend bewolkt, we krijgen dan af en toe een bui en halen een graad of 15. Zondag en maandag droger en zachter met maxima rond 18 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: DBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: In de buurt van Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen hebben de grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering verstoord. Ze bekogelden de politie met vuurwerk, stenen en glazen flessen en staken ook verschillende deelfietsen in brand. Agenten vuurden traangas af en zetten het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De jongeren mengden zich tussen de betogers om hun ongenoegen te uiten over de besparingen in het Frans onderwijs. Volgens hen is geweld de enige manier om gehoord te worden. Verschillende heethoofden zijn opgepakt. Er is dit jaar al meer geld uitgetrokken voor de bouw en renovatie van sociale woningen dan in heel 2025. Dat zegt toch Vlaams minister van Wonen De Prater. In totaal gaat het om ruim 1 miljard euro. De versnelling moet onder meer helpen om de lange wachtlijsten terug te dringen. Bouwfederatie M-Beeld is tevreden met de evolutie en pleit ervoor om dit tempo aan te houden. Premier De Wever bekijkt vandaag met zijn coalitiepartners of ze dit weekend verder onderhandelen over de begroting tot alle knopen zijn doorgehakt. Ze zoeken 10 miljard euro om die begroting op orde te krijgen. Tegen dinsdag moet er een akkoord zijn, dan legt De Wever normaal zijn beleidsverklaring af in de Kamer. De helft van de twintigers in ons land die een huis kopen, krijgt daarbij financiële steun van de ouders. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om zo'n 54.000 euro. Twintigers hebben het al maar moeilijker om op eigen houtje een woning te kopen. En Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Shanghai. Hij verloor in de tweede ronde nipt van de Fransman Quentin Halys. Bloks won de eerste set, maar verloor de tweede en derde. Daardoor grijpt hij naast een topduel met Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste op die ranglijst. Het is grijs met af en toe wat regen of motregen bij een temperatuur tussen 14 en 18 graden. Morgen wisselend bewolkt, we krijgen dan af en toe een bui en halen een graad of 15. Zondag en maandag droger en zachter met maxima rond 18 graden.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-Matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: verschillende talen uitgebracht is in de loop der jaren. In het Engels was dat door Masquerade. Het was Guardian Angel in 1984. Een hit voor hen. Op deze vrijdag 9 oktober mochten zij beginnen in onze avondspits. En meteen ook min of meer het weekend van RBS Radio mee openen. Hey, welkom bij ons.
1: Christophe Hennejong.
0: Tot 6 uur met mij. Nu op met Cynthia Klee. It's Lonely Without You.

zaterdag. Never on a Saturday. Uit het begin van de jaren 60. Die American Sisters waren dat bij RBS Radio. David Guetta komt eraan samen met Neo en Aiken. Dat is voor zometeen. Na Puff Diddy en Usher en Loon. I need a girl.

0: activiteitenkalender.
1: Actrice Chris Lomme trekt samen met de hartenspelers van Het Gevolg door Vlaanderen met de voorstelling Geen Oude Vrouwtjes. Het wordt een theatrale reis door de tijd over ouder worden, passie, twijfel, verveling en avontuur. Ook controversiële thema's worden niet uit de weg gegaan. De voorstelling wil tonen dat verlangens en dromen niet verdwijnen met de leeftijd. Met muziek, tekst en zelfs een dansje wordt het een ode aan de wankele stem van ouderen. Geen Oude Vrouwtjes reist langs parochiezalen, gemeenschaps- en ontmoetingscentra en woonzorgcentra. De voorstelling wordt telkens aangepast aan de locatie en vindt bewust plaats op plekken die makkelijk toegankelijk zijn voor ouderen tijdens de namiddag. Donderdag 19 november in Destelbergen, zaterdag 21 november in Gent en op dinsdag 24 november in Aalst. Geen Oude Vrouwtjes met actrice Chris Lomme.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

Drums Red, samen met The Art of Noise uit het einde van de jaren 80. En Kiss, Ivan hier achteraan, Don't Be So Shy van een jaar of 10 geleden. Dacht eerlijk gezegd dat het recenter was, maar goed, we worden vlug oud, zo te zien. Zometeen en Lee uit het einde van de jaren 90, Two Times, maar eerst dit van Shakira.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

daar ook recht toe, recht aan. Talk or take a walk. Laura, nog eens hier bij RBS Radio. Zometeen het regionaal nieuws en het tweede gedeelte van de avondspits. Zometeen na 5 uur. Tot die tijd onder meer de Spice Girls uit het midden van de jaren 90. Want toen hadden ze de ene hit na de andere te pakken. Het was een van hun meest rustige nummers toch. It is too much.

0: West-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 9 oktober. Dit is het regionale nieuws. Spectaculaire beelden uit Gent gisteren. De waaghalzen van VZW Offshore hebben de Gentse binnenwateren omgetoverd tot een wel heel bijzondere wakeboardlaan. Omdat het water in de binnenstad momenteel felgroen zit door een dikke laag eendekroos, zagen zij dat als de perfecte uitnodiging voor een ludieke stunt. Hoewel wakeboarden op de Gentse binnenwateren eigenlijk niet is toegestaan, trokken de vrienden zich daar weinig van aan. Met een boot en de nodige begeleiding scheurden ze dwars door het centrum richting het Gravensteen. Volgens de organisatie was het vooral een manier om te tonen dat de wereld een speeltuin is, al was het door de dikke laag kroos en verborgen obstakels wel een hele uitdaging. In Sint-Niklaas moeten weggebruikers in de Stationsstraat de komende tijd rekening houden met extra hinder. Door de sloopwerken voor de herontwikkeling van de Reinaardgalerij is er tijdelijk meer werf- en vrachtverkeer in de straat. Het stadsbestuur benadrukt dat de straat toegankelijk blijft voor voetgangers en fietsers, maar adviseert hen om tot begin december een alternatieve route te kiezen, bijvoorbeeld via de Kleine Laan en de Hofstraat. Voetgangers worden aangeraden om aan de oneven kant van de straat te wandelen ter hoogte van de boeken- en speelgoedwinkels om zo conflicten met het zware verkeer te vermijden. Als alles volgens plan verloopt, duren de werken tot begin december, waarna het bouwverlof tijdens de kerstperiode voor een verkeersluwe periode zorgt. Studenten en medewerkers van Hogeschool Odyssee in Aalst kunnen voortaan even ontsnappen aan de drukte. De campus heeft een nieuwe stiltekamer geopend, een prikkelarme plek waar je in alle rust kan mediteren, bidden of gewoon even de ogen kan sluiten. De Hogeschool zette deze stap na een bevraging bij bijna 400 studenten die aangaven behoefte te hebben aan een moment van rust tussen de lessen door. Wie liever wat stoom afblaast, kan terecht in de vernieuwde ontspanningsruimte. Daar staan nu onder meer een massagestoel, een roeimachine en een pingpongtafel klaar voor de nodige ontspanning. En het Dendermondse stadsbestuur trekt de subsidies voor de carnavalscomité's in de stad en in Baasrode gelijk. Tot nu toe kreeg het comité van het centrum meer geld, maar vanaf volgend jaar ontvangen beide organisaties elk ruim €15.300 per jaar. Volgens het stadsbestuur is dit een logische stap, aangezien beide comité's een vergelijkbare inspanning leveren voor hun stoet. De stad noemt carnaval levend erfgoed dat mensen verbindt. Bij de orde van de palingboer in Baasrode reageren ze enthousiast. Ze zien de verhoging als een mooie erkenning voor hun werk in de aanloop van hun 63ste carnaval. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 9 oktober. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
6: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: steengoed nummer. Dit hier van The Cure. Het was Close to Me. In de avondspits en in het weekend van RBS Radio op deze vrijdag de 9e oktober. Nog een uurtje met mij.
1: Christophe Hennejong.
0: Nu ook met de suite uit het begin van de jaren 70. It is Funny Funny.

0: originele hits van deze mannen hier natuurlijk. De Bee Gees uit de jaren 60. Het was World. Harry Styles, zometeen Watermelon Sugar. Dat is voor zometeen naar Kevin Little.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

naar 1988, de Let's met Toto en Pamela. Axa Let erachteraan. Van ook alweer een jaar of 13 geleden. Het was Rouge Ardente. Zometeen de Dinky Toys uit het begin van de jaren 90. The Test of Time. Dat is voor zometeen. Dat is van Mika.

je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 04.

0: raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Sunrise Avenue, de net Fairy Tale Gone Bad. Kan er gebeuren. Skilo erachteraan uit het midden van de jaren 90. I wish. Zometeen veel plezier met rest op RBS Radio. RBS continu komt eraan zometeen na 6 uur. Maak er een fijn weekend van.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
0: Het is 6 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenkbrauw en een blauw oog aan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In Klein Bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.

0: Daar neem ik je mee naartoe. Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie.

0: deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Een bouwplan, daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16.

oktober wordt de Biep van Opwijk het decor voor een gezellige stripbeurs. Van 10 tot 5 uur kan je er gratis rondkuieren langs verschillende standhouders met een ruime keuze aan nieuwe en tweedehandse strips. En er is meer. Je kan er striptekenaars ontmoeten tijdens een signeersessie en deelnemen aan leuke workshops. Of je nu een echte verzamelaar bent of gewoon graag een strip leest, er valt voor iedereen iets te ontdekken. De toegang is volledig gratis, dus neem familie en vrienden mee en maak er samen een gezellige stripdag van. Wil je nu nog meer informatie, dan kan je dat verkrijgen door een mailtje te sturen op bibliotheek@opwijk.be.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
1: Het is 7 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 9 oktober. Dit is het regionale nieuws. Spectaculaire beelden uit Gent gisteren. De waaghalzen van VZW Offshore hebben de Gentse binnenwateren omgetoverd tot een wel heel bijzondere wakeboardlaan. Omdat het water in de binnenstad momenteel felgroen zit door een dikke laag eendekroos, zagen zij dat als de perfecte uitnodiging voor een ludieke stunt. Hoewel wakeboarden op de Gentse binnenwateren eigenlijk niet is toegestaan, trokken de vrienden zich daar weinig van aan. Met een boot en de nodige begeleiding scheurden ze dwars door het centrum richting het Gravensteen. Volgens de organisatie was het vooral een manier om te tonen dat de wereld een speeltuin is, al was het door de dikke laag kroos en verborgen obstakels wel een hele uitdaging. In Sint-Niklaas moeten weggebruikers in de Stationsstraat de komende tijd rekening houden met extra hinder. Door de sloopwerken voor de herontwikkeling van de Reinaardgalerij is er tijdelijk meer werf- en vrachtverkeer in de straat. Het stadsbestuur benadrukt dat de straat toegankelijk blijft voor voetgangers en fietsers, maar adviseert hen om tot begin december een alternatieve route te kiezen, bijvoorbeeld via de Kleine Laan en de Hofstraat. Voetgangers worden aangeraden om aan de oneven kant van de straat te wandelen ter hoogte van de boeken- en speelgoedwinkels om zo conflicten met het zware verkeer te vermijden. Als alles volgens plan verloopt, duren de werken tot begin december, waarna het bouwverlof tijdens de kerstperiode voor een verkeersluwe periode zorgt. Studenten en medewerkers van Hogeschool Odyssee in Aalst kunnen voortaan even ontsnappen aan de drukte. De campus heeft een nieuwe stiltekamer geopend, een prikkelarme plek waar je in alle rust kan mediteren, bidden of gewoon even de ogen kan sluiten. De Hogeschool zette deze stap na een bevraging bij bijna 400 studenten die aangaven behoefte te hebben aan een moment van rust tussen de lessen door. Wie liever wat stoom afblaast, kan terecht in de vernieuwde ontspanningsruimte. Daar staan nu onder meer een massagestoel, een roeimachine en een pingpongtafel klaar voor de nodige ontspanning. En het Dendermondse stadsbestuur trekt de subsidies voor de carnavalscomité's in de stad en in Baasrode gelijk. Tot nu toe kreeg het comité van het centrum meer geld, maar vanaf volgend jaar ontvangen beide organisaties elk ruim 15.300 euro per jaar. Volgens het stadsbestuur is dit een logische stap, aangezien beide comité's een vergelijkbare inspanning leveren voor hun stoet. De stad noemt carnaval levend erfgoed dat mensen verbindt. Bij de orde van de palingboer in Baasrode reageren ze enthousiast. Ze zien de verhoging als een mooie erkenning voor hun werk in de aanloop van hun 63ste carnaval. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 9 oktober. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
6: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
0: Radio. RBS Nieuws.
5: In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen, die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenkbrauw en een blauw oog aan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In klein bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.
1: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC,
7: uw expert in het buitenleven.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
1: Het is 9 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philip de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenkbrauw en een blauw oog aan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In Klein Bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.
7: Ik heb vrijdag een afspraak met een geest.
8: Een medium?
7: Nee, gewoon in Berlare.
8: Ah, dan is het de Halloween party van Internet Radio Vox. Ah!
7: 31 oktober vanaf 18 uur.
8: Gratis inkom en dranken aan democratische prijzen.
7: Kijk, daar krijg ik nu kippenvel van.
8: Bosstraat 8 in Berlare. Kom spoken, drinken en griezelen.
7: Radio Vox Halloween Party. Schrik niet als je blijft plakken.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
5: Radio. RBS Nieuws.
6: In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen, die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenkbrauw en een blauw oog aan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In klein bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC,
6: uw expert in het buitenleven.

d'étranges filles.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
5: Het is 11 uur.
0: RBS.
5: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 9 oktober. Dit is het regionale nieuws. Spectaculaire beelden uit Gent gisteren. De waaghalzen van VZW Offshore hebben de Gentse binnenwateren omgetoverd tot een wel heel bijzondere wakeboardlaan. Omdat het water in de binnenstad momenteel felgroen zit door een dikke laag eendekroos, zagen zij dat als de perfecte uitnodiging voor een ludieke stunt. Hoewel wakeboarden op de Gentse binnenwateren eigenlijk niet is toegestaan, trokken de vrienden zich daar weinig van aan. Met een boot en de nodige begeleiding scheurden ze dwars door het centrum richting het Gravensteen. Volgens de organisatie was het vooral een manier om te tonen dat de wereld een speeltuin is, al was het door de dikke laag kroos en verborgen obstakels wel een hele uitdaging. In Sint-Niklaas moeten weggebruikers in de Stationsstraat de komende tijd rekening houden met extra hinder. Door de sloopwerken voor de herontwikkeling van de Reinaardgalerij is er tijdelijk meer werf- en vrachtverkeer in de straat. Het stadsbestuur benadrukt dat de straat toegankelijk blijft voor voetgangers en fietsers, maar adviseert hen om tot begin december een alternatieve route te kiezen, bijvoorbeeld via de Kleine Laan en de Hofstraat. Voetgangers worden aangeraden om aan de oneven kant van de straat te wandelen ter hoogte van de boeken- en speelgoedwinkels om zo conflicten met het zware verkeer te vermijden. Als alles volgens plan verloopt, duren de werken tot begin december, waarna het bouwverlof tijdens de kerstperiode voor een verkeersluwe periode zorgt. Studenten en medewerkers van Hogeschool Odyssee in Aalst kunnen voortaan even ontsnappen aan de drukte. De campus heeft een nieuwe stiltekamer geopend, een prikkelarme plek waar je in alle rust kan mediteren, bidden of gewoon even de ogen kan sluiten. De Hogeschool zette deze stap na een bevraging bij bijna 400 studenten die aangaven behoefte te hebben aan een moment van rust tussen de lessen door. Wie liever wat stoom afblaast, kan terecht in de vernieuwde ontspanningsruimte. Daar staan nu onder meer een massagestoel, een roeimachine en een pingpongtafel klaar voor de nodige ontspanning. En het Dendermondse stadsbestuur trekt de subsidies voor de carnavalscomité's in de stad en in Baasrode gelijk. Tot nu toe kreeg het comité van het centrum meer geld, maar vanaf volgend jaar ontvangen beide organisaties elk ruim 15.300 euro per jaar. Volgens het stadsbestuur is dit een logische stap, aangezien beide comité's een vergelijkbare inspanning leveren voor hun stoet. De stad noemt carnaval levend erfgoed dat mensen verbindt. Bij de orde van de palingboer in Baasrode reageren ze enthousiast. Ze zien de verhoging als een mooie erkenning voor hun werk in de aanloop van hun 63ste carnaval. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 9 oktober. Graag tot morgen.
5: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
7: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
8: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suisbruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
1: Radio.